0: ngen seveza mchi ozangen ngen avanta vamozangen ngen seveza mchi ozangen ngen avanta vamozangen ngen seveza mchi
1: vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kutala zahamba. Vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kutala zahamba. Vantana vantana ozane kaya lesavani impisi kutala zahamba.